àwọn ti bá sí lọ́nà tó gbáyà tà nìyẹn rọ́dà mi lórí ẹlápá abẹ yóò kẹ̀dẹ̀ dúró rí lórí ọwọ́ bá sí lọ́nà yìí ẹ jẹ́ kí lọ wọ pé akójúmọ́ náà àátúkọ̀ ojúmọmọ láyè káyè níbikíbi ẹ kẹ̀dẹ̀ tí lẹ́ǹfààní láti tún máa tẹ́tí sí ẹ kanẹ tó dúró kọkọrọkọ dúró kakaraka tí ò ga tó ṣe ń bẹ lókè tètè tábìlì táwọn ayé ń gbọ́ káàkiri tùbútùrù ilé àgbálẹ̀ ayé pátápátá porongodo dáyọ́ máa dènà wọn pápá bí ọmọ àyá mi ò kì í ṣọ máa sè sáré máa rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
àwọn àjà balẹ̀ gudugbẹ̀ rẹ̀ jẹ́ bẹ́ẹ̀ dárayá.